0: Heren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retail Park N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Vlaamse Antenne 1.
2: Goeienacht.

0: nieuwsarena1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retail Park N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen. Vlaamse Ardennen 1. Goeie.

0: Classics.
1: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
2: Vlaamse Artikel 1.
1: Goedemorgen.
0: Bij

0: Heren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retail Park N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Goedemorgen.
2: Bij Vlaamse

0: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel? Vandaag in 50 minuten.
1: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
1: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regio nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
2: Vlaamse Ardennen 1.
3: Sheesh. Girl, I'm about to have a panic attack. I

0: Goede. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
1: De Rode Duivels staan in de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen overtuigend van gastland Amerika met 4-1. Onder meer Charles de Ketelaere scoorde 2 keer. En ook Hans van Aken en Romelu Lukaku pikten hun doelpunt mee. Je hoort Thibaut Courtois.
2: Vooral in Amerika hebben ze wel een beetje gezegd dat ze makkelijk gingen winnen tegen ons, als we wel favoriet zijn. Maar ik denk dat ze vandaag hebben laten zien dat we een goede ploeg hebben. En als iedereen zijn taak goed doet en we verdedigen goed, dan is het moeilijk om ons te verslaan. Ik zeg dat ik had iets meer bang tussen aanhalingstekens van Senegal dan van Amerika. Amerika is een goede ploeg, maar ik vond Senegal toch nog iets beter.
1: Ook de analisten spreken over een statement van de Rode Duivels. Je hoort Mark de Grijze.
3: De manier waarop dat ze deze wedstrijd aangepakt hebben en uitgespeeld hebben, bijna de perfecte wedstrijd. Ja. Veel meer en beter kun je niet verwachten en wensen. Ik denk dat de spelers ook wel beseften dat het beter moest dan de wedstrijd tegen Senegal. Dat ze daar goed weggekomen zijn, door het oog van de naald zijn gekropen en dat ze wisten, we moeten beter voetballen.
1: Enige domper was de zware blessure voor Amadou Onana. Hij kwam slecht neer na een duel en greep meteen naar de knie. Het is niet duidelijk of hij dit WK nog zal kunnen spelen. Op heel wat plaatsen in ons land werd de overwinning van de Rode Duivels goed gevierd. En dat ondanks het vroege uur. Onder meer in Brasschaat kwamen supporters samen om de wedstrijd op groot scherm te volgen.
4: Het was flitsend van in het begin in plaats van op het einde, maar stop. Want als je het naar de groepsfase moest zeggen waar we gingen geraken, dan denk ik dat de verwachtingen niet super hoog gingen liggen.
5: Ik moest straks opstaan en dan moet ik gewoon werken. Maar het was het waard. Het was het helemaal waard.
6: Wat een fantastische match. Echt, het ding is, België heeft bewezen, als je gewoon goed bent, dan haat je het. Cheers.
1: En in de kwartfinale nemen de Rode Duivels het op tegen Spanje. Dat versloeg Portugal met 0-1 na een doelpunt in de toegevoegde tijd. De kwartfinale wordt vrijdagavond om 9 uur gespeeld. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, stopt dan weer als coach van de nationale ploeg. Martinez was eerder ook al bondscoach van de Rode Duivels. In Ankara, de hoofdstad van Turkije, begint vandaag een belangrijke NAVO-top. Die staat volledig in het teken van defensie. Onze premier Bart De Wever is erbij, net als Amerikaans president Trump. Journalist Jelle Frenke vertelt waarover de bondgenoten het zullen hebben.
7: Herinner je de vorige NAVO-top vorig jaar in Den Haag? Onder druk van Donald Trump hebben de NAVO-bondgenoten toen beslist dat elk land 5% van het BBP moet investeren in defensie tegen 2035. Wel, nu zal aan die landen gevraagd worden, hoe zit het daarmee? Is dat percentage al bereikt? Hoe ver zijn jullie daarmee? Meteen een moeilijk punt voor premier Bart De Wever natuurlijk.
1: Want ons land zit voorlopig op 2% en niet alle coalitiepartijen willen dat nog verder optrekken. Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. Het KMI heeft code geel voor hitte verlengd, tot en met zaterdag. Normaal was die waarschuwing maar tot vrijdag. Het KMI raadt aan om waakzaam te zijn, drink dus voldoende water en probeer volle zon te vermijden. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.
8: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
9: Vlaamse Antenne 1.
8: Altijd één versnelling.

0: Albert Heijn, Oudenaarde en Ronse. Alle ingrediënten voor een beter leven. Voor iedereen.
1: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
2: Vlaamse Antenne 1.

0: Zalig. Oh, de echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Ludo Dahlman.

0: Milieuzaak en Omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1, 106.3.

0: 101.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
3: De Rode Duivels zitten bij de laatste acht op het WK voetbal, na een statement tegen de VS. België won met 4-1 van het gastland. Een wervelende wedstrijd zag ook analist Mark de Grijze.
4: De manier waarop dat ze deze wedstrijd aangepakt hebben en uitgespeeld hebben, bijna de perfecte wedstrijd. Ja. Veel meer en beter kun je niet verwachten en wensen. Ik denk dat de spelers ook wel beseften dat het beter moest dan de wedstrijd tegen Senegal. Dat ze daar goed weggekomen zijn, door het oog van de naald zijn gekropen en dat ze wisten, we moeten beter voetballen.
3: Enige domper was de zware blessure voor Amadou Onana. Hij kwam slecht neer en greep naar zijn knie. Je hoort Dodi Lukebakio.
5: Het was heel moeilijk om zijn blessure te zien. Maar ja, hij is heel belangrijk in de ploeg. En hem te verliezen, op dat moment was het denk ik moeilijk. Maar ik wens hem heel veel succes. We zijn natuurlijk met hem en we zijn triestig voor hem. Maar helaas hoort dat erbij.
3: In de kwartfinales nemen de Duivels het op tegen Europees kampioen Spanje. Dat schakelde Portugal uit met 0-1. Vrijdagavond om 9 uur wordt die wedstrijd gespeeld. Op heel wat plaatsen in ons land werd de overwinning van de Rode Duivels goed gevierd. En dat ondanks het vroege uur. Onder meer in Brasschaat kwamen supporters samen om de wedstrijd op grootscherm te volgen.
6: Het was flitsend van in het begin in plaats van op het einde, maar dat was top. Want als je het naar de groepsfase moest zeggen waar we gingen geraken, dan denk ik dat de verwachtingen niet super hoog gingen liggen.
7: Ik moest straks opstaan en dan moet ik gewoon werken. Maar het was het waard. Het was het helemaal waard.
8: Wat een fantastische match. Echt, het ding is, België heeft bewezen, als je gewoon goed bent, dan haat je het. Cheers.
3: In Anderlecht is de onderzoekscommissie naar de huisvestigingsmaatschappij Anderlechtse Haard afgelopen. Na meer dan 140 uur aan hoorzittingen. Het onderzoek draaide rond de wantoestanden binnen de huisvestigingsmaatschappij en het gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek naar de Anderlechtse Haard. Het is niet duidelijk wanneer dat afgerond zal zijn. In Ankara, de hoofdstad van Turkije, begint vandaag een belangrijke NAVO-top. Die staat volledig in het teken van defensie. In totaal zijn meer dan 56.000 agenten aanwezig om alles te controleren. Ook de veiligheidsdiensten voerden de afgelopen weken al verschillende antiterreuracties uit. Journalist Jelle Frenke is voor ons in Ankara.
9: Protest tegen de NAVO-top hier is verboden de komende dagen. En de afgelopen weken zijn er ook al 200 mensen opgepakt omdat het regime vindt dat zijn bedreiging vormen voor de veiligheid hier tijdens de NAVO-top. En het gaat dan over kritische journalisten, activisten en dergelijke. Die zijn opgepakt voordat die NAVO-top hier plaatsvindt. Dus toch bijzonder allemaal.
3: Onder meer premier Bart De Wever is erbij, net als Amerikaans president Donald Trump en zijn Oekraïense collega Zelensky. In de straat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Een schip werd er geraakt door een onbekend projectiel, dat zegt het Britse maritieme agentschap. Op het schip brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Eind vorige maand werd ook al een olietanker geraakt door een projectiel. Volgens de VS zit Iran achter de aanvallen. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger. Ludo Dahlman.

0: Albert Heijn, Oudenaarde en Ronse. Bezoek ons op Facebook en laat weten hoe je bezoek in onze winkels was.
1: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner, of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21 uur 30. Hof van Oranje.be.
2: Vlaamse Ardennen 1, 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via Vlaamse Ardennen 1.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Hada, la la la la. Ah, ah, schat, het water is koud.
2: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
1: Ja, eindelijk.
2: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
1: Sanitairdebaren.be.
3: Ludo Daalman.

0: afbraak- en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Goedemorgen.

0: 6.
1: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
2: Internationale media zijn lovend over de prestatie van Rode Duivels op het WK. Ze walsten over de VS en wonnen met 1-4. De Spaanse sportkrant Marca spreekt over de beste Belgische prestatie op het WK. Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport heeft het over de herontdekking van een ijzersterk team. In de kwartfinale nemen ze het op tegen Spanje dat Portugal uitschakelde. Kapitein Joeri Tielemans blikt vooruit.
3: Dat is het doel. Als je hier geraakt, wil je zo ver mogelijk geraken. En nu gaan we Spanje heel goed analyseren. We hebben hun wedstrijd wel gezien, voor onze wedstrijd natuurlijk. Dus wij weten een beetje hoe dat ze spelen. En ja, we gaan een heel goede tactisch plan moeten hebben om die wedstrijd aan te laten.
2: En ook de analisten geven de Rode Duivels een kans. Mark de Grijze.
4: Je hebt altijd een kans, maar goed, Spanje is natuurlijk favoriet. Maar misschien, ja, die twee wedstrijden nu, of het einde van de wedstrijd tegen Senegal en nu vandaag, heeft de ploeg wel het vertrouwen gegeven dat ze zelf tegen Spanje een kans hebben. En dat was bijvoorbeeld in de groepsfase, had je dat gevoel helemaal niet.
2: Vrijdagavond om 9:00 spelen de Rode Duivels tegen Spanje. Ook koning Filip zal erbij zijn. Hij reist af naar Los Angeles om de match live te bekijken. In Anderlecht is de onderzoekscommissie naar de huisvestigingsmaatschappij Anderlechtse Haard afgelopen, na meer dan 140 uur aan hoorzittingen. Het onderzoek draaide rond de wantoestanden binnen de huisvestigingsmaatschappij en het gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek naar de Anderlechtse Haard. Het is niet duidelijk wanneer dat afgerond zal zijn. In Ankara, de hoofdstad van Turkije, begint vandaag een belangrijke NAVO-top. Die staat volledig in het teken van defensie. In totaal zijn meer dan 56.000 agenten aanwezig om alles te controleren. Ook de veiligheidsdiensten voerden de afgelopen weken al verschillende antiterreuracties uit. Journalist Jelle Frenke is voor ons in Ankara.
5: Protest tegen de NAVO-top hier is verboden de komende dagen. En de afgelopen weken zijn er ook al 200 mensen opgepakt omdat het regime vindt dat zij een bedreiging vormen voor de veiligheid hier tijdens de NAVO-top. En het gaat dan over kritische journalisten, activisten en dergelijke. Die zijn opgepakt voordat die NAVO-top hier plaatsvindt. Dus toch bijzonder allemaal.
2: Onder meer premier Bart De Wever is erbij, net als Amerikaans president Donald Trump en zijn Oekraïnse collega's. Zelensky. In de straat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Een schip werd er geraakt door een onbekend projectiel, dat zegt het Britse maritieme agentschap. Op het schip brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Eind vorige maand werd ook al een olietanker geraakt door een projectiel. Volgens de VS zit Iran achter de aanvallen. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen boven de 30 graden.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
1: Vlaamse Antenne 1.
0: Altijd één versnelling hoger.

0: Albert Heijn Ronsen. Je vindt ons aan de César Snoeklaan.
1: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
0: De Vlaamse Ardennen 1.

0: echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Nu is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.

0: Verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1 op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: 6.
1: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retail Park N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd één versnelling hoger.
3: Hoi.

0: Personeel van Albert Heijn Ronse en Albert Heijn Oudenaarde heten jullie van harte welkom. Ook op zondag van 8 uur tot 12:30.
1: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hof van Oranje.be.
2: Vlaamse Arde 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via Vlaamse Ardennen 1.be.

0: de echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn-Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be. Vlaamse Ardennen 1. 106.3. 105.

0: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: Levingswerken klinkt enaam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1. Vlaamseardennen1.be. Minder praten, meer platen. Vlaamse Ardennen 1.
2: Goedemorgen.

0: Radio@1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retail Park N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: beautiful.
1: Vlaamse Ardenne 1. Minder praten, meer platen. 105, 106.3. En online VlaamseArdenne1.be.
2: Alleen maar hits en classics.

0: wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be. Of Facebook, daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Antenne 1.

0: krijg de warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21.30 uur. Hof van Oranje.be.

0: verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Bonusknaller Albert Heijn Belgische kersen 1 plus 1 gratis of 2 schalen van 400 gram voor 4,79.

0: het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: en classics.
1: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retail Park N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Tour-operator TUI verlaat de luchthaven van Antwerpen. Vanaf eind maart 2027 organiseren ze geen vluchten meer van en naar de luchthaven. Dat heeft de reisorganisator zelf bekendgemaakt. Het wil zich volledig focussen op de vluchten vanuit Zaventem en Oostende. Luchtvaartexpert Wouter de Wulf verklaart.
3: Het is natuurlijk niet helemaal onverwacht. TUI was intussen al haar vluchtschema op Antwerpen sterk aan het afbouwen. TUI vliegt naar Antwerpen Airport met een Embraer-toestel. Dat is het enige toestel dat op Antwerp Airport kan landen. En TUI is intussen aan het standaardiseren op de grotere Boeing 737-toestellen die niet in Antwerpen kunnen landen.
2: TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor de toekomst van de luchthaven. In Damascus in Syrië zijn vanochtend twee aanslagen gepleegd in de buurt van een hotel. Daarbij vielen 18 gewonden, onder hen 4 politieagenten. Opvallend, in dat hotel verbleef ook de Franse president Emmanuel Macron. Die is in Syrië op staatsbezoek. Macron had het hotel op het moment van de aanslagen al verlaten. Het is niet duidelijk of de president het doelwit was van de aanslagen. Bij verschillende Oekraïnse aanvallen in Rusland is minstens 1 dode gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Rusland onderschepte naar eigen zeggen ook 100 drones. Die waren onderweg naar Moskou. Gisteren voerde Rusland ook een zware aanval op Oekraïne uit. Daarbij kwamen 28 mensen om het leven. Op de NAVO-top in Ankara vandaag zal het onder meer ook gaan over de oorlog in Oekraïne. Slecht nieuws voor rode duivel Amadou Onana. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat hij zijn achterste kruisband heeft gescheurd. Dat meldt een Amerikaanse sportkrant. Onana blesseerde zich vannacht in de wedstrijd tegen de VS. Hij kwam slecht neer na een duel. De rode duivels zullen het in de kwartfinale tegen Spanje dus zonder Onana moeten doen. Maar het geloof groeit, ziet ook sportjournalist Jardo Berto vanuit Seattle.
4: Ik voel nu wel een extreme zin bij de rode duivels, die ik misschien nog wel niet gevoeld heb. Zij weten natuurlijk ook, als we nu 1 keer stunten, dan staan we plots in de halve finale van het WK. Die stunt moet er dan wel gaan komen tegen Spanje. Geen makkelijke opdracht. Het is de enige ploeg die nog actief is op het WK en geen tegendoelpunt geslikt heeft. Dus extreem moeilijk om er tegen te scoren, is het zeker.
2: Vrijdagavond om 9 uur spelen de Duivels tegen Spanje. En straks beginnen de renners aan de 4e etappe van de Ronde van Frankrijk. Een rit van iets meer dan 180 kilometer van Carcassonne naar Foix. Onderweg staan er 4 beklimmingen op het programma. En ook de hitte zal opnieuw een rol spelen, zegt wielerjournalist Stijn Vlamink.
5: Temperaturen tot boven de 40 graden, dus dat zal er wel weer inhakken. Maar als je kijkt naar het profiel, dan denk ik vooral aan renners van het klassiekere type. In de eerste plek toch aan een Mathieu van der Poel. Die heeft deze etappe zeker en vast aangeduid. Maar ook jongens als een Maxime van Gils, Romain Grégoire, Tim Wellens, Jasper Stuyven.
2: De Sloveen Tadej Pogačar is leider. Aankomst is voorzien rond 5:20. Hier en daar wat wolken. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen veel zon bij 31 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer bij 33 graden.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd 1 versnelling hoger.

0: Albert Heijn. Wij zorgen elke dag voor een gezellige, propere, veilige en goed gevulde winkel. Wij staan klaar voor jullie. Welkom in Albert Heijn Ronse aan de César Snoeklaan en Albert Heijn Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
1: Is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Ardennen 1.
5: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.

0: Mijn vent is handig.
1: Laminaat, dat kan ik zelf leggen.
0: Maar rap, dat is iets anders.
1: Nee, vandaag niet. Met ploegske speelt.
2: Ga dit weekend met jouw handige Harry naar Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint. En maak jouw verbouwingsplannen waar.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint.
6: Bonusknaller Albertoli combineren mogelijk. 1 plus 1 gratis.
7: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerling Retail Park N60.
8: Vlaamse Ardennen 1.
9: Goedemiddag.
10: Bij Vlaamse

0: en classics.
1: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Luchtvaartexperten verwachten niet dat de luchthaven van Antwerpen zal sluiten nu touroperator TUI daar volgend jaar vertrekt. TUI wil zich heroriënteren en focust zich voortaan op de luchthavens van Zaventem en Oostende. Luchtvaartexpert Wouter de Wulf.
3: Zeg, is dat geen ramp. Het is natuurlijk een financiële aderlating voor Antwerp Airport. Maar aan de andere kant kan de luchthaven zich reduceren tot een aantal kerntaken. En dat betekent dat een aantal kosten ook wel een heel stuk lager zullen zijn. Als ze een luchthaven van lagere categorie zijn, dan kunnen ze hun brandweer afbouwen, kunnen ze hun security screening afbouwen.
2: TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Enkel het kleine Sky Alps en ESL bieden er nog vluchten aan. En jonge piloten krijgen daar ook hun opleiding. De verdachte van de bomaanslag in Monaco eind vorige maand is dood teruggevonden in Kiev in Oekraïne. Dat melden verschillende media. Volgens bronnen is de Oekraïense vrouw van 39 doodgeschoten. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. De vrouw stond internationaal geseind en werd verdacht van poging tot moord. In Monaco pleegde ze een aanslag tegen een Oekraïense miljardair. Hij en twee familieleden raakten gewond. Ook twee andere verdachten van de aanslag zijn opgepakt. In Damascus in Syrië zijn vanochtend twee aanslagen gepleegd in de buurt van een hotel. Daarbij vielen 18 gewonden, onder hen 4 politieagenten. Opvallend, in dat hotel verbleef ook de Franse president Emmanuel Macron. Die is in Syrië op staatsbezoek. Macron had het hotel op het moment van de aanslagen al verlaten. Het is niet duidelijk of de president het doelwit was. Slecht nieuws voor rode duivel Amadou Onana. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat hij zijn achterste kruisband heeft gescheurd. Dat meldt een Amerikaanse sportkrant. Onana blesseerde zich vannacht in de wedstrijd tegen de VS. Hij kwam slecht neer na een duel. De rode duivels zullen het in de kwartfinale tegen Spanje dus zonder hem moeten doen. Maar het geloof groeit, ziet ook sportjournalist Jarno Berto vanuit Seattle.
4: Ik voel nu wel een extreme zin bij de rode duivels, die ik misschien nog wel niet gevoeld heb. Zij weten natuurlijk ook, als we nu één keer stunten, dan staan we plots in de halve finale van het WK. Die stunt moet er dan wel gaan komen tegen Spanje. Geen makkelijke opdracht. Het is de enige ploeg die nog actief is op het WK en geen tegendoelpunt geslikt heeft. Dus extreem moeilijk om er tegen te scoren, is het zeker.
2: Vrijdagavond om 9:00 spelen de Duivels tegen Spanje. En over zo'n 10 minuten beginnen de renners aan de 4e etappe van de Ronde van Frankrijk. Een rit van iets meer dan 180 kilometer van Carcassonne naar Foix. Onderweg staan er 4 beklimmingen op het programma. Je hoort een van de favorieten voor vandaag, Mathieu van der Poel.
5: Ik denk op papier zeker een etappe die me moet liggen. Ja, we zullen zien. Ik heb gisteren een heel slechte dag gekend, afgezien, maar ik was niet alleen. In heel onze groep zat iedereen redelijk kapot, denk ik. Dus hopelijk vandaag iets beter. Ja, voor mij zal vooral het gevoel van de dag alles bepalend zijn.
2: De Sloveen Tadej Pogačar is leider. Aankomst is voorzien rond 5:20. Deze namiddag opklaringen bij maxima tot 30 graden. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Morgen vrij zonnig bij zo'n 29 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één verslag.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1.

afbraak- en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.

0: Mijn vent is handig.
1: Onze tuin, dat doe ik zelf.
0: Maar rap, dat is iets anders.
1: Maar je kan mijn vrienden toch niet alleen op café laten gaan.
2: Ga dit weekend met jouw handige Harry naar Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint. En maak die plannen voor je tuin waar.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint.
6: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens. En onze keuken is doorlopend open tot 21.30 uur. Hof van Oranje.be.

0: en classics.
1: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retail Park N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
0: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versie.

0: Minder praten, meer platen.
1: 105, 106.3 en online VlaamseArdenne1.be.
2: Alleen maar hits en classics.

0: Albert Heijn. Wij zorgen elke dag voor een gezellige, propere, veilige en goed gevulde winkel. Wij staan klaar voor jullie. Welkom in Albert Heijn Ronse aan de César Snoeklaan en Albert Heijn Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
1: Het is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.

0: echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn-Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Vlaamse Ardennen 1. Minder praten, meer platen.

0: Mijn vent is handig.
1: Laminaat, dat kan ik zelf leggen.
0: Maar rap, dat is iets anders.
1: Nee, nee, vandaag niet. Met ploegske speelt.
2: Ga dit weekend met jouw handige Harry naar Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint. En maak jouw verbouwingsplannen waar.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint.
6: Bonusknaller à la Truffru. Diepvries combineren mogelijk 1 plus 1 gratis.
7: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
8: Vlaamse Ardennen 1.

0: en classics.
1: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retail Park N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
0: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versie.

0: Minder praten, meer platen. 105, 106.3 en online VlaamseArdenne1.be.
1: Alleen maar hits en classics.

0: wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1. Vlaamseardennen1.be. Minder praten, meer plannen.

0: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel? Vandaag in 50 minuten.
1: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
1: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: Mijn vent is handig.
1: Laminaat, dat kan ik zelf leggen.
0: Maar rap, dat is iets anders.
1: Nee, vandaag niet. Met ploegs gespeeld.
2: Ga dit weekend met jouw handige Harry naar Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint. En maak jouw verbouwingsplannen waar.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint.
6: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
7: Vlaamse Arde 1, 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via Vlaamse Ardennen 1.

0: Classics.
1: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
0: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versie.

0: zijn Ronse en Oudenaarde. Wij overtreffen onszelf voor een glimlach van onze klant.
1: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be. Vlaamse Ardennen 1.

echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.

0: 50 nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel? Vandaag in 50 minuten.
1: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
1: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regio nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: kleine vent is handig.
1: Onze tuin, dat doe ik zelf.
0: Maar rap, dat is iets anders.
1: Maar u kan mijn vrienden toch niet alleen op café laten gaan.
2: Ga dit weekend met jouw handige Harry naar Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint. En maak die plannen voor je tuin waar.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
4: Europoint, Europoint. Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint.
5: Bonusknaller Albert Heijn Belgische kersen. 1 plus 1 gratis of 2 schalen van 400 gram voor 4,79.
6: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
7: Vlaamse Ardennen 1.
8: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106,3 voor Oudenaarde.

0: 6.
1: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Amerikaans president Trump is aangekomen op de NAVO-top in Ankara, in Turkije. Die staat volledig in het teken van defensie. Afspraken van de vorige NAVO-top worden er geëvalueerd. Het is trouwens ook niet toevallig dat de top net in Turkije plaatsvindt, zegt journalist Jelle Frenke, die ter plaatse is.
3: Het heeft met geopolitiek te maken, uiteraard. De ligging van Turkije is heel belangrijk. En Turkije heeft na de VS het machtigste leger van dat NAVO-bondsgenootschap. President Erdogan wil hier echt mee uitpakken, natuurlijk. Ze zien het als een diplomatiek succes dat Trump naar hier komt. Trump zelf die zei dat hij enkel naar de NAVO-top komt omdat het zijn goede vriend Erdogan is die hem organiseert.
2: Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. In het Verenigd Koninkrijk stapt Nigel Farage van het rechtse Reform UK op als parlementslid. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Op die manier komen er nieuwe tussentijdse verkiezingen in zijn eigen kiesdistrict. Hij gaat daar opnieuw zelf aan deelnemen trouwens. Aanleiding van zijn ontslag zijn berichten over gesjoemel van Farage tijdens de parlementsverkiezingen van 2 jaar geleden. Maar het is nu aan de kiezer om daarover te oordelen, zegt hij. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de natuurbrand daar. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. In de buurt van de stad Perpignan in het zuiden is al bijna 5000 hectare in de vlammen opgegaan. Om u een idee te geven, dat is het volledige zoniewoud hier bij ons. 12.000 mensen moesten daar ook al geëvacueerd worden. In L'Église in Wallonië mogen jeugdbewegingen geen nachtactiviteiten meer doen na een wolvenaanval, dat meldt RTBF. Een wolf beet daar onlangs 20 schapen dood en de burgemeester wil geen enkel risico nemen. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends zijn er dus geen activiteiten toegestaan. Het gaat niet goed met onze Noordzee. De biodiversiteit is er de afgelopen jaren serieus afgenomen door de opwarming van het zeewater. Dat is logischerwijs dus slecht nieuws voor de soorten die koud water nodig hebben om te overleven. En nog een verschijnsel, er zijn een pak meer kwallen, zegt onderzoeker Wart Stellemans.
4: Dat zijn kwaltjes die niet gevaarlijk zijn voor de mens, maar die eten al het plankton op. Dus alle belangrijke voedsel voor de kleine visjes hier en de garnaaltjes. En de kwallen hebben geen vijanden hier, dus die kunnen massaal toenemen aan alle plankton opeten. En daardoor komt heel voedsel op in gedrang. Alles gaat de foute richting uit.
2: En wie door Antwerpen wandelt en een duif met een soort rugzakje ziet, dat kan. Biologen van de Universiteit Antwerpen hebben een 100-tal duiven een trekker gegeven die dus op de rug hangt. De onderzoekers willen weten hoeveel PFAS er in die duiven zit en hoe ziektes zich verspreiden. Het blijft nog wel even zonnig deze namiddag en avond. Temperaturen tot 30 graden. Stilaan komen er wel meer wolken opzetten. Morgen zonnig en 29 graden. En ook de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden gaan.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd 1 versnelling hoger.

0: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: gezond en goedkoop met onze prijs favorieten. Albert Heijn in Ronsen aan de Cesar Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerling, Retail Park N60.
1: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotelos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hof van Oranje.be.
2: Vlaamse Ardennen 1.
3: Vlaamse Ardennen.

Verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.

0: ochtend ben je helemaal mee met Vlaamse Ardennen 1. Sta op met de beste muziek en het laatste nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: 105 en 106.3. En ook online.
2: VlaamseArdennen1.be.
0: Wakker Vlaamse Ardennen 1.
1: 7-9.
0: Ludo Daalman. Luister en zit op de eerste rij voor alle lokale en regionale berichtgeving uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: Mijn vent is handig.
1: Onze tuin, dat doe ik zelf.
0: Maar rap, dat is iets anders.
1: Maar u kan mijn vrienden toch niet alleen op café laten gaan?
2: Ga dit weekend met jouw handige Harry naar Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint. En maak die plannen voor je tuin waar.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint.

0: Goede. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retail Park N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
1: Ons land is de primus van de NAVO-klas. Dat zegt defensieminister Theo Franke van op de NAVO-top in Ankara in Turkije. Hij heeft het dan over hoeveel procent van ons bruto binnenlands product er naar de NAVO gaat. Vorig jaar werd nog beslist dat elk land 5% van het BBP daarin moet investeren tegen 2035.
2: 60% stijging, niemand stijgt zoveel als België. Dus we hebben nu in totaal op de 5% halen we 3,44%. Dat is bijna een 7 op 10. Dat is niet slecht. Er moet meer gebeuren, maar we hebben daar tot 2035 voor. En we zijn 2026. Er zijn veel noden, maatschappelijke noden. Niet alleen defensie heeft noden. En dus gaan we dat stap voor stap bekijken, ook in het kader van de begrotingsbespreking.
1: Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. In het Verenigd Koninkrijk stapt Nigel Farage van het rechtse Reform UK op als parlementslid. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Op die manier komen er nieuwe tussentijdse verkiezingen in zijn eigen kiesdistrict. Hij gaat daar opnieuw zelf aan deelnemen trouwens. Aanleiding van zijn ontslag zijn berichten over gesjoemel van Farage tijdens de parlementsverkiezingen 2 jaar geleden. Maar het is nu aan de kiezer om daarover te oordelen, zegt hij. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de natuurbranden daar. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. In de buurt van de stad Perpignan in het zuiden is al bijna 5000 hectare in de vlammen opgegaan. Om u een idee te geven, dat is het volledige Zoniewoud hier bij ons. 12.000 mensen moesten daar ook al geëvacueerd worden. Het gaat niet goed met onze Noordzee. De biodiversiteit is er de afgelopen jaren serieus afgenomen door de opwarming van het zeewater. Dat is logischerwijs dus slecht nieuws voor soorten die koud water nodig hebben om te overleven. En nog een verschijnsel, er zijn een pak meer kwallen, zegt onderzoeker Wart Stellemans.
3: Dat zijn kwaaltjes die niet gevaarlijk zijn voor de mens, maar die eten al het plankton op. Dus alle belangrijke voedsel voor de kleine visjes hier en de garnaaltjes. En de kwallen hebben geen vijanden hier, dus die kunnen massaal toenemen aan alle plankton opeten. En daardoor komt heel voedsel op in gedrang. Alles gaat de foute richting uit.
1: De Deen Mats Pedersen heeft de 4e etappe in de Tour gewonnen. Pedersen was de snelste in een sprint van een groep vluchters. Zijn Amerikaanse ploegmaat Quinn Simmons werd 2e. De Spanjaard Raul Garcia Pierna werd 3e. De Noord Torstein Traen pakt het geel. En Russische atleten mogen opnieuw meedoen aan de Olympische Spelen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité beslist. Door de internationale spanningen werd Rusland in 2023 gebannen van de Spelen. Maar nu mogen atleten dus opnieuw meedoen aan de kwalificatiewedstrijden. De eerstvolgende Olympische Spelen zijn er over 2 jaar in Los Angeles in de VS. Het blijft nog wel even zonnig deze namiddag en avond. Temperaturen tot 30 graden. Stilaan komen er wel meer wolken opzetten. Morgen zonnig en 29 graden. En ook de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden kunnen gaan.
4: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
4: Altijd 1 versnelling hoger. Vandaag in 50 minuten.

0: wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken. Op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be. Of Facebook, daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Bonusknaller Tessere Zero Siropen. Alle varianten en combineren mogelijk. 1 plus 1 gratis.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de Cesar Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
3: Elke ochtend ben je helemaal mee met Vlaamse Ardennen 1. Sta op met de beste muziek en het laatste nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
4: Vlaamse Ardennen 1.
3: 105 en 106.3. En ook online.
5: VlaamseArdennen1.be.
3: Wakker Vlaamse Ardennen 1.
4: 79.
3: Ludo Daalman. Luister en zit op de eerste rij voor alle lokale en regionale berichtgeving uit Zuidoost-Vlaanderen.
5: Vlaamse Ardennen 1.
6: Vandaag in 50 minuten.

0: Mijn vent is handig.
1: Laminaat, dat kan ik zelf leggen.
0: Maar rap, dat is iets anders.
1: Nee, nee, vandaag niet. Met ploegske speelt.
2: Ga dit weekend met jouw handige Harry naar Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint. En maak jouw verbouwingsplannen waar.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint.
6: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
7: Ja, eindelijk!
6: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
8: Sanitairdebaren.be.
9: Vlaamse Ardennen 1.

0: Vlaamse Ardennen 1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.

0: Albert Heijn. Wij zorgen elke dag voor een gezellige, propere, veilige en goed gevulde winkel. Wij staan klaar voor jullie. Welkom in Albert Heijn Ronse aan de César Snoeklaan en Albert Heijn Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
1: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotelos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardenne 1.
2: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the rain.

Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be. Of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.

0: de warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Bonusknaller Albertoli combineren mogelijk. 1 plus 1 gratis.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
3: Vlaamse Artenne 1.

0: Mijn vent is handig.
1: Onze tuin, dat doe ik zelf.
0: Maar Rob, dat is iets anders.
1: Maar je kan mijn vrienden toch niet alleen op café laten gaan.
2: Ga dit weekend met jouw handige Harry naar Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint. En maak die plannen voor je tuin waar.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: Handy Home, de doe-het-zelf-afdeling van Europoint.
6: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
7: Ja, eindelijk!
6: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
8: Sanitairdebaren.be.
9: Vlaamse Antenne 1.
10: Goedenavond.

0: Goede. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
1: De extreemrechtse Franse politica Marine Le Pen is presidentskandidaat. Ondanks dat ze vandaag veroordeeld werd door het Franse Hof van Beroep. Daardoor zou ze haar campagne moeten voeren met een enkel band. Maar dat ziet ze niet zitten. Le Pen heeft daarnet voor het eerst gereageerd op de Franse tv-zender TFA. Journaliste Tessa Rens volgt de zaak.
2: Daar heeft ze dus aangekondigd dat ze toch kandidaat is voor de partij Rassemblement National. En dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten, wordt de straf van haar enkelband opgeschort. En zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
1: Ze heeft ook nog gezegd dat ze er alles aan gaat doen om haar onschuld aan te tonen. Meer dan de helft van de gebouwen voor jeugd- of sportactiviteiten is niet asbestveilig. Dat blijkt uit cijfers van omgevingsminister Joop Roens.
3: Dat hoeft natuurlijk niet te verbazen, hè. Asbest is alomtegenwoordig in onze samenleving. Nu is er een uitfasering gaande. En daarom is die asbestinventarisatie zo belangrijk. Dat we weten waar, in welke gebouwen is nog asbest aanwezig. Daar waar asbest aanwezig is op een onveilige manier, waar het loskomt, hè, waar het impact kan hebben op onze gezondheid. Dat we dat daar zo snel mogelijk verwijderen.
1: Hoe dat dan concreet zal verlopen? Lopen hangt af van gebouw tot gebouw. We gebruiken weer iets minder kraanwater. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Tijdens de hittegolf eind juni piekte ons verbruik, maar dat heeft zich nu dus weer hersteld. Toch zijn er regionale verschillen, zegt Katrien Smets van de Vlaamse Milieumaatschappij.
4: Vooral in West-Vlaanderen zien we een hoger verbruik en dat linken we aan het kusttoerisme. Op andere plaatsen hebben we niet meteen altijd een verklaring. We zien wel dat temperatuur een grote rol speelt. Misschien gaan we ook nog die planten met de tuinslang besproeien, al eens sneller een kinderbadje vullen.
1: Op het WK-voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de kwartfinales. Het won met 3-2 van Egypte. 20 minuten voor tijd stond het nogthans 0-2 voor Egypte. Maar op het einde draaide de wedstrijd helemaal en konden de Argentijnen nog 3 keer scoren. In de kwartfinale nemen ze het op tegen Zwitserland of Colombia. Die match begint rond deze tijd. En ook nu onze Rode Duivels overtuigend gewonnen hebben van de VS, blijft de Belgische voetbalbond de zaak Bellingen volgen. De FIFA draaide een rode kaart voor Bellingen terug, waardoor hij de match toch mocht spelen. De voetbalbond diende al een klacht in tegen de FIFA, die werd verworpen. Maar daarmee is de kous voor onze voetbalbond dus nog niet af. We krijgen een heldere avond en nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken en 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.
0: Vlaamse Ardennen 1. Altijd 1 versnelling hoger.
5: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
5: Altijd 1 versnelling hoger.

0: Classics.
1: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retailpark N60 in Oudenaarde en Caesar Snoeklaan in Ronsen.

0: tussen Arden en Eem.
1: Goedenavond.
2: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land van ander licht. Loop altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. En ik ken de kroegen, en de kathedraal. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in evenwicht.

hou van schamel en van duur. Er is geen stuiver die ik spaarde, ik leef gewoon van uur tot uur.

0: Vlaamsearden1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
3: Dag 1 van de NAVO-top zit erop. En die werd vooral gekleurd door opnieuw heel wat opvallende opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Journalist Jelle Frenk is erbij in Ankara in Turkije.
4: Hij zei nog maar eens dat hij ontgoocheld was in die NAVO-bondgenoten, dat de VS er alleen voor staat, dat hij alle investeringen moet doen. Hij begon zelfs over Groenland nog eens, dat het beter was dat de VS Groenland zou controleren. Hij dreigde er nog eens mee dat hij Amerikaanse troepen uit Europa zou terugtrekken. Dus ja, om de sfeer te drukken kon dat hier wel tellen.
3: De staking bij brouwerij AB InBev blijft voortduren. Het sociaal overleg tussen vakbonden en directie vandaag leverde geen akkoord op. En daardoor blijven de distributiecentra in Vlaanderen ook morgen nog dicht. Het personeel is ontevreden, onder meer over de verhoogde werkdruk. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen ook muurvast. En in Hongarije zijn de publieke radio en tv op zwart gegaan. Dat heeft de huidige premier Magyar gezegd. Het gaat om zenders die de vorige premier Orbán steunden. Op de zenders is nu een zwart scherm te zien en klinken excuses voor de leugens uit het verleden. We krijgen een heldere nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken en 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer. Met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.
0: Vlaamse Ardennen 1.
2: Goeienacht.
1: Bij Vlaamse Ardennen 1.

0: Sterren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retail Park N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen. Vlaamse Ardennen in.
1: Goeienacht.

Where's my snare? I have no snare in my headphones.

0: Leuven. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Goeienacht.